I te mutunga mai o tēnei ui uitanga o Māua, ko te atawhai, tēnei kamihi atu kia ia, o tana haerenga mai ki roto i te wāhi nei. Tēnā koe.